lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

Agres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio
1: Spannenburg. Hear the clock ticking on the wall.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziek uit Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Het wieën lette simmerjoen, de loft begon te kleurjen. Doet ik een oude hippie zeg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur. Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met, maak jezelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog aan zijn kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven mij.

had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei: dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei: we hebben maar een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei: door die jongen, dan leggen we daar minder bevelen neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei: jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben mijn

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat een vrouw wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de kost? Ik zei, is haar lobo of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanarische mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdelen. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal geloven zelfs, zo'n kanarie, hoor. Maar ze zei, daar geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop binnen sloepen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreef zich dood en sprint in één keer, dan was het eruit. Want

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
3: Het contrast wordt wel steeds groter. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

Bien Litsburg, box on stick als 15 kei. Ik hier geen narige wasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn milits blauw trekker, burger, ik Milan. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek en de fats on deksta. Toen kwam er een minister en die zei dit is aan het. Je moet je nog investeren, want morgen dan is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's en die zitten vol meester rond.

Dat klinkt haast net zo lief, het altijd met zijn dream. Er is geen plezier meisje achter Elzebeen. En achter Bormanshagen, de

gasto een tip van de NIJs-redactie of een briocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contact.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minsen spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken. Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: GreatSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. GreatSalesBaal.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

beste nieuws uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Ja, je handen aan je hoofd. God domme, wat is dit jong? Wat is dit fucking griem?
1: Oh shit, ja, dit had ik niet meer, dit had Jon niet.
0: Waar is Jon?
1: Ja, Jon die is er niet, Jon is ziek. Ja, Jon is ziek, ja. Ziek, ik hou ziek met hem, man. Hier is er een water, een dwarfietje zo, ja. Die had er een soortje.

en Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Frieske landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt, op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, een applaus. Ja,
1: een hele goeie mee. Welkom bij...
0: Kermissen.
1: Wat zou je?
0: Oh, een kermissen aan letter.
1: Oké, okay. Oh, dan... Nee, ik heb wel de goeie, ja? Ik heb mezelf wel. Dan ben je een beetje hudder dan. Een goeie mee, jouw harkje naar je oerkoor. Mooie aaltje. Ah, ik kan me goed jaren, dus...
0: Hallo,
1: Gaat hij wat mis hier?
0: Er is even iets mis. Hallo? Ja, nou jij ik mezelf wel op tijd. Bijzonder.
1: Ja, dus dan zullen we dat zo meteen even oplossen.
0: Ja, dat zullen we direct even oplossen. Ik heb mezelf wel 15 letteren steeds in handen. Dat ging heel nuur. Maar we zullen dat direct even oplossen. Jazeker. Hey, dit weer de Maestro en de European Pop Orchestra. En mijn Roy Verbeek Dance Night Away. Nou, dat past wel bij dit oerke oer. Op 39 augustus alweer. Augustus is ik al haast ouder om. En dit oerke oer, daar hebben we bij Johannes... Nee, Johannes komt straks, want ik moet eerst even regelen hier met die koptelefoons. Johannes, hartstikke bedankt. De stodebeest, Johannes de Vries, die het doet een marathon gehoord. Want die doet je nou ik nog weer sport tot 4 uur. Dat ik heb een fut maar een koek, maar gebak onder de neus koot. Zo, dan had het misschien wel vol.
1: Ja, had het ja, vol. Ja, ik hou wel vol, ja.
0: Ja, nou, dat, nou ben we het dan gelijk beide.
1: Ja.
0: Nou, dus. En wat krijgen we deze 2 oerkes nou van alles? Ze noemen dan een beetje mooi een klassieke touch. Maar net alles, ja. Maar ik hou wel heel erg van muziek. Maar wat een orkest erachter. Nou, we krijgen een harmonie of fanfare. We beginnen ik luister naar een cd. Die het ooit eens opname is van Concordia en Mezzo. The Phantom of the Opera. Dat is een mooi skoftlien. Maar die heb ik maar even ontdekt. En er komt... een paar stukjes voor. Onder andere mooi. Bijvoorbeeld Muriel Aperlo. Die speelt even een solootje. Nou, en in 2e oerke om 11:30. Dan liet ik even een kwartier keren van die CD. Dat de Phantom of the Opera. Nou, dat is een kwartierke. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik denk dat kunnen we wel even jaren dan. Toch? Johannes?
1: Ja, wel.
0: Ja, dan kunnen wij dan even een bakje thee pakken.
1: Ja, of wat oors.
0: Of wat oors.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, ze luisteren maar mooi. Er komt allerlei mooie muziek bij. En ik heb ze nou een verhaaltje. Nou, dus een korte fabel of even een beetje spreukje of zo ertussen terug. Dat liek me wel aardig. Nou, dus we hebben het oors dan steeds te hebben over de muziek. Op zich, maar dat is ik leuk natuurlijk. Maar we doen eerst even, want Frederik moest mij zeggen. Ja, dat komt... De hek van me om me praat, wat erg. Hey Johannes, die meid zit toch bij een koor?
1: Ja, klopt. Bij de Bacchus de Senti koor.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, is dat een leuk koor?
1: Dat is een hele leuke koor. Dus, en mijn huid doet de PR van een Senti koor. Dus,
0: aha.
1: Ja.
0: Dus als we een optreden willen, dan moeten we hem vragen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, en toen dacht ik, want ik weet zeker dat er wel een paar luisteraars binnen die het horen van Shanties.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dus dan doen we even als start, of als 2e verske, even een verske van de Celtic Thunder, The Wellerman. En dat gaat over, over de vroegere walvisvangst. Hè. Maar, ja, dat wie ooit... normaal, zeg maar. Maar ja, nou net meer, maar de skip die ze in het werk hebben, dat wordt... Dat is net normaal meer. No? Zo vol had ze dat dan maar helden. Dan visken ze de zeeën leeg. En vroeger weer dat eigenlijk vrij normaal. The Wellerman. En dat lid we even speciaal jaren voor de Lustaars. Mijn liefde voor de Shanti muziek.

0: Wow, wow, wow. Nou, dat ging al een keer goed, Johannes, hè?
1: Ja, ja,
0: Johannes,
1: zeker.
0: Johannes is nog steeds aan het knutselen, hier, hè? Crisiscentrum.
1: Ja, ja, gaat alles wel goed. Dus,
0: gaat alles wel goed.
1: Ja.
0: Ah man, ik zou helemaal in een stress eruit zien. Had die knopjes net werken, had dat alles net. Nou, ik vind het maar knap. Nou, we krijgen nu twee nummers. Eerst Freek Bartels, Laat je droom bestaan. Hij had spelen in de musical Jozef. Dit versje komt letter nog eens waarom in het Engels. In tweede oren. En het gaat erom, ga voor je droom. Maar die droom, die met ik bij die pasje. He, soms dan heb je een droom. Heb ik kost hand, dacht ik, dat is krek wat van me. En dan kon je de gaande waar je toch achter dat het toch net is. En dan ga je van wat oors. Een pasje het aan, maar ga je voor een droom. Nou, en daarna komt Perpetuum Jazz Isle. En die zongen zelf hun instrumenten door zichzelf. Ik, dus zonder instrumenten, zeg maar. Helemaal vocaal. Don't Stop Me Now van Queen. Nou, don't stop us, Johannes. We go.

0: Nou, hij doet het weer. Even een appje naar, naar Erik. En tover, tover, het werkt al weer, Jere.
1: Ja, klopt.
0: Geweldig, dankjewel Erik. Nou, ik heb even direct een naaimuziekje. En dat is een beetje klassiek van Maurice Jarre. En dat doet André Rieu, maar zijn orkest. Lara's Team van Dr. Zhivago. En dat is een mooi stukje. Dat ging over het verhaal van een verboden en noodlottige liefde tussen de getrouwde arts Joris Zhivago en de verpleegster Lara. Dus het ging net zo best, Allegert. Ach, ach, ach. Nou, ik dacht, wist wat? Onder die muziek lees ik even een gedicht voor. Over een echtpaar. Ja, dan geeft het ik net. Die ben net zo aardig, leuk. Ik dacht, het past wel een beetje met deze muziek. Misschien weer ze ooit verliefd op elkaar, maar ik weet net hoe het nog gaat. En dan nooit over Gilbert O'Sullivan van Nothing Rhymed. Want dat kan soms zo wezen, hè? Dat het allemaal net lekker gaat. Sylveske gaat eigenlijk ooit iets heel los. Maar ik vond de titel er wel mij bij mij passen. Maar we beginnen met André Rieu, Lara's Team en mijn verhaaltje.

Het echtpaar Roest van Remmerswaal. Heel treurig. Het echtpaar Roest van Remmerswaal drinkt zelden koffie in de zaal. Betaalt nooit meer aan een cadeau. En vindt het eten maar zo-zo. De kamers krap, de douche te klein. De tuin niet mooi, de lift niet fijn. Het personeel te bij de hand. En, ach, ze vinden iemand vreselijk irritant. Het echtpaar Roest van Remmerswaal vindt het heel treurig allemaal. Het heeft toch zo zijn best gedaan. Zij huisvrouw, hij een saaie baan, maar met een degelijk pensioen, hè. Straks wordt het beter, dacht het Tom. Een mooie flat met een balkon en 's winters naar de Spaanse zon. Het echtpaar Roest van Remmerswaal heeft last van bijna elke kwaal. De neus te nat, de keel te droog. Een lopend oor, een tranend oog. Een krom gegroeide grote teen. Een zwakke maag, een zwaaiend been. Een scheve heup, een zere knie. En ook nog glutenallergie. Het echtpaar Roest van Remmerswaal, zij grijs gekruld, hij bijna kaal. Zij slechter been en hij bijziend, vindt dat het beter had verdiend. Neem nu hun dochter Isabel. Ze stuurt met kerst een kaart, dat wel. Maar op visite komen? Nee, dat vindt ze niet zo'n goed idee. Het echtpaar Roest van Remmerswaal drinkt zelden koffie in de zaal en is met niemand echt bevriend. Waar heeft het dat nu aan verdiend?

Nou, net zo best, hè? Als je zo eindig je mutten. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben wat, maar altijd klagen. En dan is het voor de band net zo leuk om op visite te komen, hè? Het valt net mooi altijd. De Mike Soucé zei, oh, de fleurde me wat in. En ja, soms is het nothing rhymed. Soms is het even vervelend, allegaar. Gilbert O'Sullivan.

0: Nou, daar beginnen we weer. Nothing rhymed. En dan gaan we even naar iets heel oorsta. Ja, zeker. We gaan even naar... Straks even naar Concordia Balk. Die hebben iets opgenomen. 10 en 12 juni 1993 in het Treemter in Balk. Daar zijn we een mooi skofkelien. Mooi Concordia. En daar heb ik even iets uitzocht. De Cornet Caprice van James Curnow. En dat is een heel vrolijk nummer. Ik dacht, dat kennen we wel even erbij. Want Gerrit Heringa stond het toen voor. Destijds. En dat komt nooit een stukje van uit Petticoat. Musical, Petticoat. En ik dacht, dat is wel lekker fleurig om voor ouw. Dus, we doen eerst Petticoat. En dan komt Concordia even langs.
1: Dag mooie, leuke, lieve mensen. Straks kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van Wie wil er mijn marmotje zien? Maar wij gaan nu naar Studio Irene voor een rechtstreekse uitzending van Op 45 Toeren. Gepresenteerd door Ruud de Wolf.
2: Goedenavond, welkom. We hebben een jockeyprogramma vanavond. En het eerste optreden is al meteen heel speciaal. We zijn heel...

0: Goedemorgen, ja. lieve mensen.
1: Nou ja, ik heb nog heel iets gedichtje voordat we beginnen, maar het hele vrolijke nummer dat direct komt van Concordia. Het hobbelpaardje. Maar paardje mooi een thee. Het hobbelpaardje. Een paar mensen. Liefde, vreugde of verdriet. Wat op je weg komt, weet je niet. Dus kijk maar niet zo ver vooruit. Het heeft geen nut. Je ziet geen fluit.

0: zo, nou dat weer mooi van Concordia. Hè? Van al heel lang geleden, maar ze zijn er nog steeds. Oh, ik lees de krek ik op de site van Concordia, dat is helemaal grappig. Ze zijn ooit eens begonnen, maar ik het even heel snel opzieken. Waar heer ik het? We zien geschiedenis, een hele leuke site. Dus die de christelijke muziekvereniging Concordia Balk is op 19 april 1894 opgericht. De leden van de vereniging waren merendeels, nou dan staat heel gek, arme drommels. Zo staat vermeld in een verslag van de secretaris bij het 30-jarig jubileum. Nou, dat is toch wat. Met giften van een aantal prominenten, waaronder de burgemeester van gemeente Gaasterland, Jonkheer Verswinderen, kon overgegaan worden tot het kopen van instrumenten. En de leden, 10 leden droegen ook elk €25 bij. En de eerste directeur was Hoekstra uit Balk. Ja, wie zou dan kunnen vermoeden dat Concordia zo'n enorme groei zou doormaken? Nou, ben beslist. Kies een drommel, arme drommel, of drommels die er nou bij zitten, arme drommels. Het is maar geweldig, zat nog steeds door, hè, van fanfare naar harmonie. Wist je wat verschil is, Johannes?
1: Nee.
0: Oh, dan vreeg ik tijd dat even.
1: Nee, ik weet dat even net, altje.
0: Oh, dat heeft maar de instrumenten te maken, hè?
1: Aha.
0: En nou ben ik een beetje een siepel, want nou weet ik ze gauw het even net. Dan kon ik haast even weer op waarom. Maar het is een hele mooie site, dus ik zou zeggen, besjog het maar eens. Ik hoor de eerste dirigent, Nessa, prachtig. En ik kan lid worden. Nou, we gaan nog even verder met diezelfde cd. En dan doen we een stukje en dan speel het... Even zien, dan moet ik even het goeie te pakken hebben. Dan speel het Muriel Apollo een solo stukje in. Nou, dat lijkt het mij wel een leuk stukje even. En het is een stukje van Marcello voor hobo en orkest. En tussendoor heb ik haast een liedverhaaltje. En daarna komt Freddie Mercury, My Love of My Life. En dat vond ik wel heel erg mooi. Want het begint, als dat beginstukje heeft, dat begint met een piano en een harp. Heel mooi beginstukje. We doen eerst even Concordia, maar Muriel Apollo.

Geef elkaar hoop. Geef elkaar hoop, dan gaat alles goed. Geef elkaar hoop als je elkaar ontmoet. Niet met dure woorden een reden of een preek. Nee, zomaar bij de slager of in de apotheek. Of een café, terrasje of in de bioscoop. Al is het nog maar zo vluchtig, maar geef elkaar hoop.

Ik vroeg mij af, hoe zou dit heten? Want ik vind het echt wel fijn. Ik heb het heel lang niet geweten. Ik dacht heel vaak, wat zou het zijn? Maar een mens moet langzaam rijpen. Jarenlang dacht ik zweef. Nu begin ik te begrijpen wat ik doe. Dat heet, ik leef.

0: Nou, ik zong nog even op ziekje van de harmonie en de fanfare, hè? Ja. De fanfare bestaat uit koperblazen, saxofoons en slagwerk. En houten blazen instrumenten zoals fluiten en klarinetten, die binden net. En bij de harmonie, dan komen de koperblazen, slagwerk en een grote groep houtblazen zoals klarinetten, dwarsfluiten, hobo's en fagotten. Nou, dat het Concordia nou. En wie weet ik eigenlijk net? Zodat een oh jee. Nou, ik ben mooi siepeltje hier aan het wezen. Johannes, laat ik het me strak uit, hè?
1: Valt mooi, hè?
0: Nee, ik zal het haast direct weer uitzien. Ik meen het niet van varen weer. Nou, maar we gaan even verder. En we gaan verder mooi. Nou, we gaan verder mooi. Johann Sebastian Bach. Ja, we hebben Lauer, daar is hij. Er is een David Frey, dat is een bekende Franse klassieke pianist. Die kent Johann Sebastian Bach zijn pianoconcerten geweldig spelen. Hij vielt hem gewoon in, maar die man. Mooi Bach, hoe die dat die het helemaal, zit er helemaal in. Hij brutst internationaal terug en hij werd in 2008, toen weer nog een zondje hier. Werd er al ergens bij BBC uitroepen tot Newcomer of the Year. Maar hij speelt het op ditzelfde cd ik wil maar fjouw piano stageliek. Nou, hoe ze dat doggen? En zijn leraar speelt dan ik mooi. Vind ik helemaal grappig. Maar hij doet nou iets op twee piano's. Maar twee, maar nooit geen. En mooi een orkest van Toulouse. Capital de Toulouse. Een concert voor twee piano's in C minor. En dat heet Allegro. En daarna komt er een kwart verhaaltje. En dan komt er een totaal oormuziekje. Maar ik ga eerst even naar Bach.

Nou, dat we even Johann Sebastian Bach troch. Uw geweldige pianist David Frey. Nou, ik ken het net. Ik zal het nooit kennen, maar het is geweldig dat die man speelt, vind ik. Nou hebben we direct Yusuf en Cat Stevens' Morning Has Broken. En die vind ik zo mooi erachterom passen. Want dat is ik maar piano. Begint ik mooi prachtig piano. En dan vertel ik haast tussendoor even een verhaaltje over de bomen en de bijl.

0: Morning has broken, maar het is buzzer afternoon, hè? Mooi, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan gaan we net doorheen praten. Nee, hè? Dan komt het verhaaltje nou. De bomen en de bijl. Het heeft een mooi te mooitje. Als je voor een oor slecht bent, dan verlies je zelf je recht, zit hier. En dan kan je wel denken dat Noordie altijd voor de kleer zit, maar als je zelf net iets van een oor hebt, dat krijg je dan wel weer om, hè? Op een dag kwam er een houthakker in het bos. Heel beleefd vroeg hij de bjem om wat hout, want hij had een nieuwe stalen nodig voor zijn bielen. Nou, de eiken hadden even vergadering en die tochten wist wat, want ze zijn weer in de heeste bjemmen, hè, en de baas in het bos. Ja, ja. Nou, de houthakker die mocht die Eswo, hè, die jongste. Zo'n bescheiden bjem. Oh, die weer op geschikt van een stijlen. De houthakker bedankte de eiken en nam de es mee. Die wou niks vregen. Een paar dagen later, toen de stalen kleer weer, kwam hij weer om naar het bos en begon met zijn mooie nieuwe bielen in een stam van de oorste en de machtigste eik te hakken. Het ging geweldig. Verder te bij hem goed begrepen wat er gebeurde, werd al te laat. De heegste eik van het bos voel om. Dat wist voor zelfs net de bedoeling wist. En de eiken betreurden het dat ze in hun onnozel liet de vieren aard van een houthakker net in de gaten houden hingen. Maar een oude es die het natuurlijk vreselijk begrutte hier van die jonge es, lispelde zacht naar de oren essen een twichtje van eigen hout. Die eiken hier helemaal gerucht samar een jonge es op te offeren aan een houthakker om een nieuwe stalen van te maken voor zijn bielen. Maar ja, zonder die stalen stond ik nou ik nog oorijn. Bist of een oor min, dan verliest jou zelf die eigen recht. Dat is een fabel. En fabel zit al het badskip in, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Een beetje je eigen schuld dikke bult.
1: Ja.
0: Hè? Ja, zei jij het wat. Hoort wat, voort wat. En ik ben van alle spreuken moeten betinken. Nou? Nou, dan hebben we nou nog een verske. En dat is van Maria Fieselier. Daar is het net van. En dat is de Anak. En dat is van, je kent het wel in het een Filipijnse taal. Is het ooit zongt. Troferdi Aguilar. En het werd uitgebracht in 1970. Maar een hele grote internationale Nederlandse hitnotering in 1980. Dus het werd een song in het Tagalog, een Filipijnse taal. Nou denk je vast van, huh? Maar dat je met de melodie heren, dan weet je wel. En Maria Fieselier, dat is een Nederlandse operazangeres. En die zongt het als mijn zoon. En het is vooral heid naar memmen. Komt voor God.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte drone-aanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Uit en mijn, die bloeren altijd een bij die, hè. De kerst altijd als goed is, we hebben omkomen naar thuis. Want ja, als je jong binnen, dan was vreemde dingen. Maar het huis zit altijd hier, de deur zit altijd hier. Dat hopen we en dat wensen we voor alle mensen. Nou, dan gaan we verder naar de Beach Boys. Ik vind die tributeband, hoe vies die, Johannes?
1: Ja, die vind ik wel hartstikke mooi.
0: Ja. Wat weer mooi, net. Best, is de beste zanger, zie ik zo?
1: Nee.
0: Oh, dat heb ik toen wel vol. Geweldig. Vooral Angela Groothuis, weer helemaal fan natuurlijk. En dat hoorde ik. Geweldig zat die jongen kennen. Eigenlijk hartstikke nou mooi als de echte Beach Boys, maar ja. Die hebben het maken, hè, het verske. Ik heb van de echte Beach Boys uitzag Tears in the Morning. Gaat door liefdesverdriet en de pijn van een verbroken relatie. Ach, het is als kroon in 1960 is het al, weet er al. En het is nog actueel, hè. De meeste de Beach Boys. En ik liefdesverdriet, ja, daar heb ik altijd een beetje bij. Ik heb het gelukkig zelf net gehad. Nee, ik heb geen liefdesverdriet gehad ook. Ik heb maar een vriendje gehad, wat saai, hè?
1: Ja, heel saai.
0: Ik heb heel goed kat in de BMC, ja. Johannes.
1: Ja, klopt.
0: En nee, ja, liefde. Nou, en daarna doen we weer wat klassikaals. Maar dan vertel ik tussendoor even wat dat werd, mijn verhaaltje.

Nou, het dwarrelt nou een beetje terug. De tears. Ja, dat is wel. Ach, ach. Nou, ik heb even een ja, werd die verhaal nu, die heb ik uit een boek van Bette Westera, maar prenten van Sylvia Weven. Aan de kant, ik ben je oma niet. Dat heb ik ooit eens gekregen, maar de geboorte van hier is dus het ben. En ik lees nou even een verhaaltje voor. Het gewoon tears, maar je kan soms ook tears hebben. Stel je voor, je valt op je eigen geslacht, hè? Famke op een famke, jong bij jong. Dat kan soms best wel vervelende situaties. Zwaar je thuis bijvoorbeeld, of in omjouwing. Nou is het gelukkig al volle beter, maar er ben ik nog genoeg situatie waar het Navossa is. Nou, en ik heb een verhaaltje, het zacht, over een famke, die het toch eigenlijk op een famke is. Maar ja, ze probeert het maar wat. En dan hoor je Jerrien van Stratovani, Bello, Ciao, Serenade of Hoop. He, er is altijd hoop. Hoop verloren, al verloren. Nou, luister maar eens. Carla was op Karel. Corrie was op Kees. Thea was op Johan. Mieke was op Mees. Joke was op Herman. Annette was op Yvonne. Al sinds de zesde klas, maar Corrie zei dat dat niet kon. Toen werd ze maar op Johan. Die nam haar mee naar zee. Ze zoenden in de duinen. Hij nam haar drie keer mee. Toen was hij weer op Thea en werd Annette op Tom. Maar telkens als ze zoenden, moest ze denken aan Yvonne. Pas een paar jaar later op de MMS kwam ze haar weer tegen. Onder Franse les schreef hij haar een briefje. Je t'aime, stond erop. En toen Yvonne het las, kreeg ze meteen een rode kop. Ze scheurde gauw een blaadje uit haar Franse schrift en schreef met grote letters: Annette, je bent geschift. Het kan niet en het hoort niet. Maar steeds als ik je zie, voel ik weer vlinders in mijn buik. Je t'aime toi aussi. Joke ging met Johan. Thea ging met Ton. Corrie ging met Karel. Annette ging met Yvonne. Maar niemand mocht het weten. Dus hielden ze het stil. Al kon het niet, Annette wist zeker: dit is wat ik wil.

Nou, hopelijk is het helemaal goed gekomen bij de vrouwen. He, dat ze het openlijk verteld hebben en dat ze lang en gelukkig leven. Nou, dan hebben we nu een beetje klassiek stuk van Luigi Boccherini. Minuet from String Quintet, nummer 1 in E major en een hele huppelde pupper achteraan. Een minuet uit St. Paul Orchestra. Nou, dan denk je van ja, het begint aaltje, we hebben haar klassiek. Maar Bobby McFerrin, die neuriet er wat bij. Die het zeker dat muziekje opzetten. En hij zit wat gezellig wat mooi te neurien. En dat zet er ik nog op mijn cd. Dat is heel grappig. Het natuurlijk heel goed en nooit dacht. Maar ik vond het wel leuk. Dus een combinatie van toen en nu. En dan begin ik straks, vertel ik er een verhaaltje bij over de visser. De visker en zijn muziek.

De visser en zijn muziek. De weer is een visker die prachtig fluit spelen. Hij heeft geen hekel om visken. Daar leeft hij van, maar hij hoopt meer van muziek. Daar leefde hij voor. En op een goeie dag, daar bedacht hij een slim plantje. Misschien houden de visken ik wel van zijn muziek. Misschien sprong ze saai te zee in zijn bootje. En hij speelde zijn mooiste stikken aan een vloedlijn, maar hij zag tussen de golven geen enkele vis. Toen speelde hij de visjes die zijn mem altijd zong. En een paar visjes stutsen hun kop boven water, maar er was net één die zijn boot insprong, hè? Dus op de lijn gooide de visjes zijn net maar in zee, kreken ze was. En toen kwamen op de eerste woord al wel visken waai. Ze zwom in zijn net en het was steeds zwidder en zwidder. En de visken kreeg het haast net meer in zijn zee. En op het droge begon de visken wild te spartelen. Wat krijgen we nou? Rap de visser blij. En ik wel verrast. Toen ik van hem spille, kwam hij hem net eerst net water uit. En dan maak je geen muziek meer en geen dansje. Ja, geluk komt altijd onverwacht. En juist als er net meer ontdacht.

0: Nou, voest wel een leuk verhaaltje, Hannes.
1: Ja, een heel mooi verhaaltje, Altje.
0: Ja. Hannes zit soms zat te luisteren, vierten naar de knappen te zien.
1: Ja, klopt.
0: Zo'n grappige verhaaltje, nou, kleer. Nou, dat wie de Fisken in zijn muziek. Nou krijgen we Raphaël Cru. Dat is een orchestrale muziekcomponist en muziekproducent. Komt oorspronkelijk uit Kroatië, maar hij werkt vanuit zijn studio in Londen. En hij specialiseert in maatjes van achtergrondmuziek en soundtracks. Vooral reclames en media van alles. Hij maakt muziek voor films, televisieshows, trailers, videogames. De eerste bij America's Next Top Model. Nou, van alles. Hij maakt reclame, filmpjes voor Mercedes en weet ik veel maar. Dus ja, grappig, hè? En hij combineert traditionele klassieke muziek met moderne invloeden. Nou, en de hekken steek je van u zacht. En dan staat Cinematic Inspiring Violins. Oh, lijkt me wel grappig. Zullen we er maar eens even naar luisteren?

Nou, dat weer een lekker stukje vioolmuziek. En straks om jouw twaalf lid we dus een stukje sjen van de Phantom of the Opera, maar Mezzo en Concordia. Uit heel lang lien, wat weet ik er weer. Jongetje, wat hiek ik nou weer? Dan moet ik het direct weer even opzieken. Jongetje, 93. En oh, dan ben ik familieleden van mij, dit mooie ding, ja? Mooi jong, leuk, espion. Ja. Nou, maar we letten eerst nog even jaren van Elvis Costello, She. Ah, dat vind ik zo mooi. The meaning of my life is she. Of he, hè? En beide.

0: Zo, dat weer lekker vrolijk. Toch? Vreugdesdansje. Dat weer Stratovani met Cherry Pink en Apple Blossom White. Nou, de bloesem is wel van de BM-mouw, maar de BM-buizen hing het scheef van de paarden. En de prom ben er al oud, maar de paarden, jeetje, mina.
1: Oh, dan kan ik wel bij daar even wat plukken, net.
0: Oh, alsjeblieft. Die ben geskikt, verraasd, maar de Christ lekker parken in.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Ja. Nou, het is haast die 11. En dan beginnen we direct met van de CD van Streekharmonie Concordia, onder leiding van Gerrit Heringa. Die wie van 1981 weer de dirigent van Concordia, nou net meer. En jongerenkoor Mezo, toen nog onder leiding van Harm van Zuiden. En dat Mezo met eigen stem opgaan is oprichtend voor hem. Hè? In 1984. Ik heb er ook nog even bij zitten. Nou, het is heel spietig dat het net meer is, Mezo. Ja, vroeger weer een heel... vroeger, ja. Heel soort jongerenkoren, bennenkoren. Maar het is een tour om zo'n tjong te krijgen, erbij te krijgen. Dus dat is helaas niet meer. Maar daarom genieten we er nou nog even heel erg van. We doen een stukje van The Phantom of the Opera. Nou, dat durf ik ongeveer een kwartierke. En er komen al wat nummers in voor. Ik zou zeggen, geniet er even heerlijk van. The Phantom of the Opera.

0: Nou, wie dat mooi of wie het net mooi? Ik vond, ja, hoe voelst dat?
1: Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ben je echt zitten genieten, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja,
1: heel rustig.
0: De cd hebben hier even uit het magazijn plukt, maar ik heb wel eens vaker mee zo gedaan.
1: Ja, klopt.
0: En Concordia of Melodia. Nou, en nog even over Concordia, daar staat Arjen Steur nou voor, hè? En dat is een harmonieorkest. En Jeannette Valkma doet het jeugdorkest. En Jeannette Valkma doet ik Wiekel de Melodia. En dat is een fanfare. En Melodia en Wiekel is in 1930 is die opstarten. En Melodie en Wiekel, die dat straks de toezend droom, hè? Dat die het mijn loftspul.
1: Ja, klopt.
0: Midden in het bos bij Wiekel. Ik vind geweldig wat ben daar verwilligers bij, zeg.
1: Ja, klopt. Dat is hartstikke mooi van Wiekel en omstreken.
0: Ja, ja, ik vind het super knap. Nou ja, wij maken dan reclame. En het is 11, 12, zondag, 18 en 19 september. En de kaarten kun je via de website Iepenloft Wiekel bestellen. Nou, hebben we daar alles ik over verteld. Dus we leven is harmonie en is fanfare orkesten. Toch?
1: Ja, klopt.
0: En alle oren muziek, wat maken we het? Nou, dan maar hopen dat er ooit weer zo'n leuk jeugdorkestje komt. Of jeugdkoor in ja. komt. Wie ja. een Nijmezo of zo. We zullen het ooit eens zien. Dat weet ik wel mooi. Nou, we zijn er al bijna, hè? Hoeveel tijd hebben wij nog? Nog een kwartierke?
1: Ja.
0: Nou, ik heb even zo'n Standby Your Man. We van Perpetuum Jazz Isle. Dat is een bekend Sloveens vocaal orkest. Dat pop, jazz en rocknummers volledig a cappella zingt. Ze gebruiken geen instrumenten, heb ik al verteld. Maar ze maken alle geluiden en ritmes met hun stemmen. Nou, toch heel nieuwsgierig. En dan heb ik uitzocht Stand By Your Man. En daarna komt, ja, ik ken het net litten. Maar even Mozart. Maar Mozart komt met Tom Parker. En Tom Parker, dat is een hele goeie componist. En die heeft met de New London Choraal en Vicky Brown Stay With Me Till The Morning ooit eens opnam. Dus ik was Kofkelien. En die komt er dus achter onder. Maar eerst even Stand By Your Man.

0: Het rint om het eind. En Johannes zit ambitie met zijn gedachten bij de sport, volgens mij. Je zit al hier naast me. Wie bist ooit alweer?
1: Ja, Mark, ik ben weer terug voor het volgende uur in sport natuurlijk. En hebben we zin in, Johannes?
0: Zo?
2: Ja, klopt.
0: Ja, moest nog wel wat wekker horen, hè? Want het zit hier al 2 uren. En,
1: ja, dus... moet goed komen.
2: Ah, dat moet goed komen, hè?
0: Het had wel lekkere koeken gehad met slagroom.
2: Ja.
0: Oh, en ik heb daar de les al op voor, dus je moet het wel herkennen, hè, toch?
2: Ja, wel. Makkie.
0: Ja, koffie erbij.
2: Ja.
0: Nou, les over koffie, maar.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Oh, bah, ik net.
2: We willen jou bedanken voor het oerkoer tussen 12 en 12 op Radio Spanburg.
0: Oh, graag gedaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus kou vaker.
0: Nou, dankjewel.
2: Ja.
0: Ik vond het ontzettend leuk met uit te doen, Hans.
2: Ja.
0: En we zitten te genieten in het begin, toen dat ging heel gek, jong. Het draaide net helemaal gelijk, dus... Hij wil aan het praten en ik keerde niks en omgekeerd. Nou, dat was heel interessant. Maar we hadden wat leuks van maken. En wat gingen we nou qua dwan?
2: 22 en 24.
0: Oh ja, Any Dream Will Do van Jozef. En tot slot nog een stukje bongo-song. Dan knallen we er even uit. Meestal een fijne snijnacht. Groeten.

0: bij Noord Nijs uit Binnen- en Boetelaar. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op een gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschosse zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Arend, die koe het al raden. Test 1-2, test 1-2. De amateurs lusteraars, bijzonder ze. Goeiens, luister even naar je RTV Spannenburg. Het signaaltje even van het hert van de Friese Kamaren. Tot de klok van 10 uur, maar wat gezellige muziek op deze T-Z-Tune. En voor een verre ziekje, 0 Sois, 12 jouw en Johan, 1-4, Sois, 0 treien. Arend, die eerder ik bij je live vanuit het Skapier in Wiekel.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is het met jou, Arend?
1: Ja, op zich wel prima.
0: Mooi, hij is nog wat beleefd.
1: Nou, net zo'n soort. Ja, ik wie van het weekend weer een paard op stap. Maar voor de rest net zo'n soort.
0: Gezellig,
1: ja?
0: In Heeg bij het werpsfeest en daar.
1: Ja, dat durf je wel wat te lang, hè? Draaihoeren s'nachts.
0: Draaihoeren s'nachts. Wees nou een jong kerel, net.
1: Nou, ik ben blij dat ik op bed lag, hè?
0: In ieder geval, het is het zien we doen door 8 live op deze T-Z-Tune. Jullie luisteren naar het signaaltje van RTV Spannenburg tot de klok van 10 uur. Maar wat gezellige muziek. Verder Elsen in Dieter, maar Jerwel en Lippers en Wieten. Werd dat de luisteren werd of verder een versiekje. 0 Sois, 12 jou en Jochen, 1-4. Sois 0 draaien. Live vanuit het Skapje uit Wiekelwaai, maar wat vinyl hits. We hebben daar 12 platen voor ons verder staan. En nou ja, Arend die had er in je familie staan en ik had er in je familie staan. En dan probeer je er wat van te buiten, hè?
1: Ja, ja, ik zeker.
0: Zeker, hoe is dan plaatsje van een normaal, kom erbij. Ik een dikke hit.
1: Ja, vind ik sowieso mooi.
0: Zeker, zeker, zeker. Wij gaan verder mooi stikje muziek. 0 Sois, 12 jou en Jochen, 1-4, Sois 0 draaien. Arend nog een... Wat hier is het?
1: Ja, ik heb een cadeautje voor je mooi, hoor.
0: Een cadeautje.
1: Iets grappigs en wiet net als het leuk is.
0: Nou, we zaten haast en onthullen live op de radio. Bloed erbij. Radio Spannenburg, ik wees je een goeioen. De volgende plaat is hier van Maywoods en Getaway. Ik zeg luister mooi en een hele goeioen.

0: Ja, Sabé, wij doen nog steeds eventjes vanuit deze studio. Jeroen Wiekelhard is Jel van Jochenen en je luistert naar je RTV Spannenburg. Nou, mijn Peerhoekes, wat muziek van nou deze kant, wat piratenhits, wat goud van oud, van alles draaien we even. En verder een versie keer K-Bel, je nou 06 12 jou en Jochen, in je 4 6 0 draaien. Ja, we zijn dat kijkt al Arend hier nog een verrassing van mij en hij zoert even onthullen live op de radio. Nou, hij zit ook naast me hier. We hebben twee platenspielers verhuis, een computer, een mengpaneel, net wat microfoon en Arend, wat heeft er nog van mij?
1: Nou, als ik die Holle sasje, dan denk ik dat als Bjem om zag ik eerst. En dat is juist een beetje zoer, maar dat maakt niks uit.
0: Wat dan? Ik ben hartstikke blij.
1: Oh, nou,
0: dat is hartstikke gezellig.
1: Dat is juist hier een beetje bang uit de eigen, denk wat hier gaat gebeuren.
0: Je moest toch net zo raar dan, Jere?
1: Nee, Siep, die weet altijd bij mij, Arend heeft altijd hele vreemde ideeën en domme ideeën.
0: Nou, ze is dat wel, ja.
1: Siep, omdat het 1 september is, ik denk, ik zal het maar vast, Jan, dan kan je het maar vast voorproeven.
0: Gemengde chocoladekruidnoten. Ben je altijd even in de winkel, joh?
1: Ja, ik denk, 1 september, ze ben in de winkel. Ik denk, dit is een mooi moment om het te nemen.
0: 1 september, hoe lang duurt het? Wanneer is het? Wanneer komt Sinterklaas ook alweer? In 4 december, toch?
1: Ja, 4 december. Ik denk dat ik hem even voorproeven.
0: 1, 2, 3, nou, 3 maand. Nou, 3 maand van tevoren, dat vind ik nog wel enigszins kennen. Maar altijd de piepenutten om in. Die Mario in het schap lezen, dat vind ik net ken.
1: Nou, ik zeg het lezen, ik denk dat het zo lekker is. Ik denk, ik neem het maar mooi.
0: Nou, dan hebben we daar achter meneer Peer Verheer. Arend, de best vriendelijk bedankt.
1: Geen probleem, joh.
0: Ik zie er super wat doorheen. Ik denk, wat zou er nou weer bij hem, hè?
1: Nee, ik zei, het is iets ergs, maar het is iets heel lekkers.
0: Oh, nou, dat heeft helemaal net zijn voor mij.
1: Nou, dan meld ik het nou maar vast.
0: In ieder geval, jullie staan even naar je RTV Spannenburg, het hert van de Frieske Maren. Tot de geluk van het Sienhoeren, mooi wat gezellige muziek. 16 of jouwer is de hitfrequentie. En natuurlijk ik op de 106.1 of via DAB+, internet, de Naaie app. Ja, de Ken Oerald Sintburg. We gaan net een plaats starten, Arend. Want we hebben fysiek gekregen en dat komt een van Arne van den Berg. De cowboy van Wiekel. Hij zou je kerst in een plaatsje draaien van Creedence Clearwater Revival. We hebben Moni in de bijzacht, de Suzy Q. En Arend, je moest dat meer mopjes vertellen. Nou, dat komt haast nog eentjes erom, ook.
1: Arend, ja, ik zal mijn best, man.
0: Dan moest maar weer een in het grote boek een muziekje als dan Pim mopjes heeft. Dan gaan wij eens luisteren naar Creedence Clearwater Revival. Dit is Suzy Q, een hele goeie.

0: Hoe geht het ook alweer? Altijd Arend. Rititititi.
1: Polka.
0: Polka. De amateurs luisteraars, bijzonder ze goeien. Ze luisteren nog steeds naar het signaal van RTV Spannenburg. Het heet van de Friese Maren. Tot de klok van 10 uur met muzikaal onthaal. Live op deze T-Zitune. Met wat muziek van ouwe, met mooie vinyl. En we hopen dat er voor iedereen een mooi plaatsje bij zit. Lippen zijn wieten, werd dat de luisterd wordt. 06 12 jaar Jochen, 14 0 draaien. Gieten zijn we een machtig mooi met de reacties. Johannes, die fysiekje komt direct naar aan. We hebben een fysiekje, dat is hier voor Anne. Anne, ik even bedankt voor het reageren uiteraard. En nog verder fysiek van vorige weken. Natuurlijk even in het speciaal voor Melle van der Goot, uw trouwe radiocollega. Ja, dan bewaast ik nog maar één een plaatsje verdraaien. Die Melle altijd mooi vond, toch?
1: Ja, ik denk dat wel.
0: Ian van BZN. Ja, draaiwaast ik eventjes. Eerst wil Anne een plaatsje hebben. Dat is Ian van Numdia en John West. Habibi, ik dacht eerst dat het die van Boefie, Habibi, dat was een vreselijk nummer.
1: Habibi.
0: Vreselijk,
1: Habibi.
0: Vreselijk.
1: Hé, maar ho, als die videoclip shut, dan draaft die man toch in een strut of zo?
0: Ja, in zijn onderbroek, ja, nou.
1: Vreemd, nou.
0: Hij draaft maar een ooit in en maar net jaren. De volgende plaat is dus even speciaal voor Anne de Jong. Bedankt voor die reactie. 06, 12 jaar en Jochen, 14, 6, 0 draaien. Tot de klok van 10 uur, de versiekjes. De volgende plaat is hier van Numdia en John West en Habibi en Goeyoen en bedankt. Yes.

Zie, hier is koffie. Nou, ik vind dat geen flikker aan. Eerlijk gezegd, niks. Dat is een oude zakkerijnige kerel. Ik denk dat die een vrouwelijke hormonen teveel heeft. En wat moet je met zo'n idioot?

0: snel de piepen uit even op Iet Arend. Het is weer bijna Njochen Oeren. We gaan op naar het Nice van Njochen Oeren. En daarna binnen wij de weg van uit deze studio uit Wiekel. Mooi wat vinylhits.
1: En piepen uit.
0: RTV Spannenburg natuurlijk. En voor de reacties 06 12 jou Njochen. 14 Sois 0 traaien. Tot de klok van 10 uur. Arend, die heeft in het 12 uur nog wat mopkes. Misschien hebben we nog wat nightjes.
1: Ja, ik zou mijn best, man. Ik heb trouwens wel een nightje binnenkrijgen.
0: Nou.
1: Die piepenuten, die lissen blijkbaar al drie weken in de winkel.
0: Oh, dus ja, maar ik kom net zo vaak in de winkel eigenlijk.
1: Nee, ik net. Ik zeg het, doe het pas. Maar drie weken, nou, ik vind
0: drie weken? Nou ja, dat is mooi.
1: Ja, mooi. Ze zijn wel lekker.
0: Ja, ze zijn wel lekker, ja. Maar nou, de rouwbloeren, maar snel eens even een keer wat mopkes op zieken. Wat nice, want de sissie hield niet maar wat in die pudo om.
1: Maar hij is haast leeg. Oh. Dus daar ken ik wel rustig om, man.
0: Juist hem. Dat volgende fysiekje, dat is nu een liedstikje van de Wico's. En op het perron speciaal voor Johannes de Vries. Johannes, bedankt voor de reactie. En die hebben de Wico's. En op het perron, bedankt. En een goeie jongen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat

0: 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
1: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
0: Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, goeien. Dit is hem RTV Spannenburg. Een Jochen Minuten, een Jochen. Arend, wat voor plaats hier waar je crack draait?
1: Koekalverij van het mannenkoor.
0: Mannenkoor Karrespoor, jazeker. Ze komen er ergens uit Tukwaai, voor mij luidt het ergens in Overijssel.
1: Ja, en hun jukebox kapot.
0: Jukebox, wie die jukebox kapot? Wie zien dus?
1: Nou, ze ziet in de kroeg en de jukebox weer steken.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen hebben ze zelf maar even een beetje sjonkt, want wie wat saai.
0: Ja.
1: En zo kwam de kreet van de barman, kwam heeg, van Mooiman, en zo binnen ze het Karrespoor aan.
0: Oh, nou, weten we dat ik weer. Zo, de beste man die hiernaast, die heeft toch een beetje muziek anders, hè?
1: Nee, dat valt mooi, maar ik vind Karrespoor vind ik wel mooi.
0: Nou, in ieder geval op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijsuten de Frieske, waar dan komen elke dag leuke Nijsjes uit onze regio. Tenminste, leuk. Nou, het is net altijd leuk. Zij is dus Kaste Rijnbergen in de Azois tussen Jouren en de Lemmer. Komende weken op verschillende nachten uitsluitend voor inspecties. Van nou manje zon september 8 uur. Joenstad om uit 8 september 6 uur. Muis is de Azois sticht. Is de Azois sticht onder richting van de Lemmer. En van nou 8 september 8 uur. Joenstad woont in Jochen september. Zoals Hoeremuis in de Azoi sticht van nou Jouren. Binnen online routes ingesteld via Snits. Een technisch onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de bergen net meer volledig voldoet aan de constructieve veiligheidseisen. Waardoor het net verantwoord is om de bregen te beginnen. Voor heel veel mensen wie dat natuurlijk wel hartstikke mooi nice dat die bregen het hier ging daar op de Azois. Want als die bregen eenmaal hier ging nog, dan sting ik wel een lange file daar tussen Jouren en de Lemmer. Is dat nog nooit mooi maken? Moest een keer om jou roeren tegen Riede Arend in de Simmertieren dat er al geen bootjes varen. En dan gaat die bregen correct hier. Nou, dan zie je samen 10 minuten langer.
1: Ja, ik heb geen idee, want ik riep nooit zo vaak voor het.
0: Nee, doe kerst op een fiets naar het werk, als ik maak.
1: Nou, ik ken haast wel kroegen naar het werk als het moet.
0: Ja, nou ja, dat in ieder geval. Meer nice is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl of download de Vernijden app voor het laatste nice uit die regio. Wij geven verder mooi de muziek, de volle plaats voor alle Sabloniërs derute. Zonder waar die lustig ik eventjes onder het leren van zijn squal. Nou ja, voor mij kent die beste man net heel veel meer leren. Hij weet alles al, maar nou ja, hij wil even hoofdpijn, reumatiek van Tol Hansiëren. We hebben er een bijzocht, Allard en Lustemoy. Bedankt voor de reactie. 06 12 jouw 0 van 1 4 6 0 draaien. Komt-ie aan.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg.

0: mooie plaat, Arend, hè?
1: Nou, Siebe, ik zou jij vermelden. Is die koekoeksklok stikken? Want het is nog net die Elvis. Die alleen begint altijd koekoek.
0: Die heb ik net, hè. Zo, daar ging het de Elvis Presley klok. Die hegel.
1: Oh, ja, maar die zat altijd... Oh, nee, kut. Dat is...
0: Ah, die klapte het helemaal voor mij. Voor mij binnen batterij dan al niet leeg, maar dan wisten we hoe vol het wij op een klok zitten.
1: Nou, de klok zei dat het hier 6 uur en 30 minuten.
0: Juste. Ik heb het mooi vertellen, though. Je luistert naar RTV Spannenburg, het hert van de Friese Maren tot de klok van 10 uur. Mooi wat gezellige muziek voor Elsenien, die het maar vol jaren natuurlijk. Net voor verplichting.
1: Nou, het is het een beetje habbelmantjes die een beetje dom zitten zwetsen.
0: Ja, nou vooral doosjes te zwetsen.
1: Nee, ik zwets nooit, Steve. Oh, ik heb altijd mijn moeder tegen.
0: Juist hem. Voor de versiekjes of reacties op dit programma, ken het eventjes op 06-1249-15-603. Dat is 06-1249-15-603. Dan komt het even goed vanuit deze studio hier uit Wiekelwolf, vanuit Gastelon City. Het mooiste stikje van de provincie, uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, denk ik, wel sissen. Tenminste, nou ja, dat is mijn mening. En wat Noorden van vindt, dat moet hij zelf wel weten. Die vindt natuurlijk wel die gene heel mooi. Maar ik vind die heel mooi.
1: Nou, we zitten in Wiekel, hè. Dat is wel een beetje jammer. Tje, haren. Dat is place to be.
0: Ik loop het maar niet harig.
1: Dat is Traaihuizen en Twakkei.
0: Ja, een zucht en skate en een UFO, hè? En een UFO.
1: Ja, we hebben het Zinburg een UFO. Mooi ding is dat.
0: Ja, een lely voerrobot.
1: Ja.
0: Ja, ik nog een beetje reclame, maar vooruit.
1: Ah, dat maakt net zo wat uit.
0: Nee, we hier nog een versieke hier van Mr. Snormans. Nog heb ik net voor mij wat er zei, maar dat heb ik allemaal van mij. Hij zei, hé mannen, machtig mooi zo even op een jong. Is direct even een plaatsje van Armand, mijn volgetankte Mercedes. En daaronder stiet wat Arend, ja dat ging net op de radio sissen, maar ook eens wel een beetje. Heen de werkje wat dat is?
1: Nou, mijn Audi weer kapot en dat vinden ze al heel grappig. Dus mijn hoid die had daarom het verske volgetankte Mercedes vregen. Maar ik denk dat het volgetankte Audi moet wezen.
0: Nou, de volgetankte Audi. Nou, dan ben ik een gasvermogen kwijt. Sint-Wurgasten was het vol tanken, maar vooruit. Nou ja, met mij in plaats van Armand draaien. De volgende denk de Mercedes, een speciaal voor Arnold Wunderink. Ik zeg Arend, maar die zit je in Esmin.
1: Ja, ik kijk in snor, hè?
0: Nee, nou, dat durft niet even een hashtag, jongen. Dat,
1: Ja, oké, de hashtag wil ik.
0: Ja, de volgende denk de Mercedes, een speciaal voor de Solex, koning van Friesland. Bedankt voor de reactie. 06 12 Jochen, 4 6 0 draaien. Goeie joen!

0: Kijk, de Rode Wijnplaat van Henkie Wijngaards en Kilometer Vreters. Ja, wij zijn altijd domme ontlullen hier. En wij zijn altijd beren gezellig. Maar dat zijn natuurlijk ook de dingen die in het leven staan. Wij net altijd die net leuk binnen. Nou, laten we het helemaal bij horen. Vorige week sting het teken van muzikaal onthaal in het teken van onze radiocollega Melle van der Goot, die tongensje 20 augustus heen is ging. Die joen draaien wij de muziek die Melle in het bijzonder mooi vond. De muziek die hij graag zelf draaide. En de nummers die hij graag mooi plezier omvroeg. Ik Eltse teasje toen dat wij draaiden. Dan vroeg Melle ik een plaatsje om. Vaak dat wie dat hier van BZN of hier van de Muiters. Nou ja, ik samen toch Melle een hele brede muzieksmaak. En ik vond het altijd machtig mooi dat hij een fysieke ding in mijn programma. En Osmond denk ik dat ik altijd als hij een week naar mij draaide, dan vreeg ik een fysieke bij hem om. Vorige week, ja, dat is net helemaal goed ging helaas, maar de techniek die het dus toen een beetje in de steek litten. Het programma is nog waarom te luisteren op onze website rtvspannenburg.nl bij terugluisteren. Muzikaal onthaal van vorige week, die sping speciaal in het teken van onze radiocollega Melle van der Goot. Ik ben een keer bij Melle in het busmuseum wist, voor mij wist ook de Noordwest Arend, of wel?
1: Nou, we zoomen er een keer naar taal, maar dat is nooit van kan.
0: Nee, nou, ik ben het toen wel geweest, ik kwam eigenlijk zijn melkbus te brengen. Nou, want hij ging altijd een karretje, ging ook een melkbus op. Die gingen naar de oldtimer shows en zo.
1: Ja, maar dat al de reden trek ik het, toch?
0: Ja, maar ik wilde ervoor, ja. En Melle moest even bij me in het busmuseum komen, Shen. Hij zei, dat vies ook mooi, mooi. Nou, dus kleed wij dat busmuseum in. En ik weet het denk een uur als het hier meest betiert. En ik kwam 12 uur middags weer uit het hok daar. Zelf volle hier die man daar te vertellen. Dat is echt heel bijzonder. En ik kwam hem laatst nog zien bij Omroep Friesland op hier. En ik hoop dat zien. Busmuseum natuurlijk nog een mooi plakje. Maar vinden hier ergens in de regio. Voor een liefhebber. Ja, dat busmuseum. Nou ja, we kennen maar vanuit dat het een mooi plakje krijgt. Toch wil ik nog een beetje aandacht hier om besteden natuurlijk. Want Melle, dat viel echt als een collega van u, zeg maar.
1: Jazeker.
0: Ja. Ik wil nog een plaatje draaien. Speciaal voor Melle van der Goot. Die helaas 20 augustus heen is ging. In ieder geval zijn favoriete platen. BZN en de Sweet Silver Annie. Dit plaatje vreeg hij elke week wel om bij mij. En ik dacht, daarom is het misschien wel makkelijk om hem nog een keer te draaien. Speciaal voor Melle van der Goot, BZN en de Sweet Silver Annie.

0: Jazeker, Katievenzon en Arthur Heijmen en Sien Grootmaas, Verenbed. Nou ja, ik lees Lauwer op matras. Laten we het hemmer op horen. Luister naar je RTV Spannenburg, de streek om erop van de Frieske Maren. Tot de klok van 10 uur. Mooi wat gezellige muziek op deze teaser doen. Om jouw Dion even terug in te slepen. Mooi wat gezellige muziek dus. En bij deze is de verzoeklijn. Ik sluiten. Even denken, wat hebben wij eigenlijk nog over programma's in Arend?
1: Nou, als ik zo die eefbolletjes van deze shirt, denk ik dat ik nog een mopje vertellen moet.
0: Of wat is er om in negen?
1: Nou ja, als ik deze shirt, dan denk ik dat ik nog een mopje vertellen moet. Of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, nou doe dat maar even. Dat moest even speciaal voor Arne van den Berg. Die hier het eerste uur al een beltje ding deze kant op Arne nog een bedankt ervoor trouwens.
1: Ja.
0: En hij zei, ja, Arne die meteen wat meer praten. Nou ja, dat hebben we nog nooit in jaren sinds dat hij net genoeg praat. Tenminste, nou, net vaak.
1: Als de scoopknop naar beneden is, dan was hij hier een lion gek.
0: Ja.
1: Want ik ga nooit meer
0: nou, dat kan je wel stellen. Maar Arne zei, Arne die meteen een pimmopje vertellen. Nou, Arne, ik ben heel benieuwd wat het voor u zien petto heeft.
1: Ja, waarom zong een pepernoot een liedje?
0: Waarom zong een pepernoot een liedje? Nou, omdat er net kruurig genoeg wie.
1: Nee, omdat hij dacht dat je wel een lekker nootje kon zingen.
0: Nou, ja, wat slecht.
1: Ja, heel slecht, hè? Nou, eigenlijk is dit een better mopje.
0: Nou, vertel.
1: Ja, wij zitten in een café, nou, om tafel.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld om even die breintje te laten werken.
0: In het café om brein te laten werken?
1: Nee, meestal zitten we zitten nog een tafeltje in een café.
0: Ja.
1: En we zitten naar een bierje te drinken.
0: Ja.
1: En we zitten daar naar een doorta.
0: Ja.
1: En we hebben ik uitzicht op de bar. En dan komt een man binnen en die heeft een oin onder zijn arm zitten. En de barman die zei het in één keer, hey, waar is zo die varken bij? En die oorman die zit een beetje verbaasd, want die varken, dat is een oin. Ja, maar die barman zei, ik heb het niet zien, ik heb het zien die oin.
0: Juist.
1: Ja, heel slecht, ja. Ik weet het. En nou, nog een, als
0: ja, de laatste.
1: Als zo een skelet heeft, nou?
0: Ja.
1: Je hebt eigenlijk nooit ruzie.
0: Nee.
1: En waarom denk je dat hij nooit ruzie heeft?
0: Weet ik het.
1: Omdat hij een slappe rug gehad heeft.
0: Juist hem. Nou, mooi.
1: Ja, heel slecht. Dat spiet me. Dit is ik net mijn werk.
0: Nee.
1: Ik probeer op mijn beste te doen.
0: Ik zou er maar net niet werk van uit zien.
1: Nou, maar soms is het wel even geinig.
0: Ja. De verzoeklijn is bij deze. Ik sluit en we draaien nog een peerplaat. Dan is het ik weer 10 uur. Dan draaien wij de stekker hier eruit. En dan gaan wij een verdieping heger. Ah, dan gaat maar even naar je ogen bij. Die wil ik net naast me het is jonken. Maar in ieder geval.
1: Ik denk dat ik hier op die barlisting in.
0: Nou, dat is het best maar. Daar is nog een plaatsje voor die steen aan die historie even scherp zetten. Welke dat? Drukwerk.
1: Drukwerk, mooi.
0: Je loog tegen mij, volgens mij.
1: Ja, volgens mij
0: nou,
1: wel.
0: Ik zit een knal hem erin, Rodney.
1: Adieu.
0: Adieu. Drukwerk en je loog tegen mij. Jazeker.

0: Nou, ik heb best een zeer dood bedankt. Zie.
1: Deva.
0: Nou, dat ik weer erbij ben, zeg
1: maar. Oh ja, maar hoe, als het goed is, hoe treiwiek is dan binnen wij er weer. Als dan weer piepen uit, maar neem ze maar weg om.
0: Nou, ik ken het dan ik een putje chips wel eens. Ik ben er eigenlijk gewoon een beetje op uittypen.
1: Oh, nou, ik zal er een nog denken.
0: Want zo'n putje zit vol in.
1: Zit er vol in?
0: Ja, en wie samen erop?
1: Ja. Misschien is dat het probleem ook wat. Als nooit 10 uur non-stop muziek. En morgen hier het zien horen betiert. Dan kunnen we luisteren naar de baas van Koudum, Romke Kroondiek. Die zit weer op de troon de hits te draaien tot de klok van tolen voeren. En ja, tussen toch is er Spandenburg non-stop muziek. Leuke muziek voor op jouw werk, onderwijs, wij ik maar binnen. Ik stem hou en harde radio op Spandenburg. Voor het laatste nieuws uit die regio en de goede muziek. Freetune ben ik de wet tussen 6 en 8 mooie Siep Stoorzender. Om het weekend goed te beginnen.
0: Ik zal wel luisteren, Siep.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Is dat wel mooi?
0: Zeker.
1: Mooi.
0: Kijk, al die plaatsen, joh, feestje en dergelijke. Ik vind dat gewoon te maken.
1: Ja, dat ook echt heel erg vol, maar.
0: Nou, het is me een keer lukt.
1: Ja, het is niet een keer lukt. Normaal, hè?
0: Ja, daarom.
1: Ja, we beginnen nu met de laatste plaat aan. Die zit hier al, ik denk, oorloeren om in eerder te zeuren dat het deze plaat wil jaren.
0: Ho, ho. Ik ben hier voor 8 uur toen ik jou een keer al hoor.
1: Oh ja. Maar, nou ja, 12 uur alleen dan.
0: We hebben nog net echt een Duits hitsje gehad.
1: Nee.
0: En kwelkartoffelen, toep toep, bier en worst, dat vind ik wel een heel mooi nummer.
1: Nou, dan moeten we die nog maar één draaien, denk ik, of net, Arend?
0: Ja, een beetje blij is hier, hè. Oh, nou. Een geweldig nummer.
1: Kom de stoom even om.
0: Hey, kwelkartoffelen, on toep toep.
1: Van
0: Adam en die Mickey's.
1: Nou, ik wens een goeie hoefje er en Horde Radio Spannenburg bedankt. En hoor treiwiekies, dan binnen wij er weer. Goeien, lekker sliepazen en tot de volgende keer.
0: Hoi. Fijn dag nog.
1: Hoi. Vreselijk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering

0: 100 strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
0: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten.

westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

stil weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: City Rijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

ik heb een rechte mooie show en ik denk die fan is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vree ik een plaat.

maar dan zuiver en dat voor een papegaai, het is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nog meer? Wat koeken van Bruggen of wat serie? Zei, ja, de hele Fries kiet op honderd in zijn reepen te baren. Ik zei, jong, jong, jong, jong, papegaai, jonger met de oester en een witje vraai en een beest dat kan te jongen uit volle bias. Let je mee.

Harry, kom nou, bar. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje. En dan ben je mee en ik ieder mijn wie met een mondje zwerven terug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tolen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tolen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tolen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.